wakagurira kupi ndakagurira mugetore sakubva mutare idzingoma idzitai dzingwa dzichibuda ainzi majuke box kana kuti jukebox ichibuda mbawa mumatida tiri murocation ndibaba wamumwe munhu vanenge waenda pajukebox wokanda mashere nawo muchimashini chainzi jukebox wosarudza venenzia apo